Natuurlijk, hier komt die Italienische version des Betrunken. Gebrochene monoloos. Als tolle woordstukken langzaam rauw in motion. Kein gezang wordt. Gedämpft wie de laatste gedanken nach dem letzten glas. Een man der in de donkerheid niet meer om vergebung bittet, sondern einfach loswerden will, was in ihm brennt. Non ti parlo.